0: En daar zit John Darnielle. Ja, sommigen van jullie kennen allicht John Darnielle als voorman van de Amerikaanse band The Mountain Goats. Hij heeft ook nog een ander project, dat heet The Extra Glens. CD daarvan heet Martial Arts Weekend. Zit onder meer in dit doosje, zal wel er ook te koop zijn. En samen met Franklin Bruno is John Darnielle dus The Extra Glens. Ter afsluiting.
1: Thanks. The song is called Baltimore. 2.